Ik teken voor de vrede met al die idioten die de wereld verbeteren willen. En met hun linkse poten, elke samurai kamikaze krijgt van mij zijn zin. Geit hem van het sok of punk, was het moet een skin.

Ik ben nog wel wat filosofisch, maar aan de beterende hand. Ik ken mijn plaats, ik weet wat er van me wordt verlangd.